berg van vuile baksteen. Is het huis van morgen precies op tijd ontwaakt? Alles is dus in orde, alleen het land. Het land weet dat er kwaad is gedaan. En dat van die zon en die maan, al dat rokende van het land. Van de verbijstering van de beesten, van het lichten van het land.

Nu moet ik gaan. De bloemen sterven en het donkert al. Als ik jou weer ontmoeten zal, zal ik mijn naam in jouw huid kerven.

vergevolgd door de hond van de hof. Ben ik de oude wegen zwijgend ingeslagen. Een bleke herfst verbloedt achter de zwarte hagen. Vrouwen gaan einderlangs, rouwend in donkere stof. Al grauwer wordt het veld, de lucht koelt af, de nevel welt. Wat staat gij zo en kijkt verbaasd en staart? Wat is het dat u in de schemering zo ontstaat?